0: Hoor jezelf.
1: MFM. Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep 6 is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Ik ga jou vertellen.

0: Was me. Was me.
1: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjal Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: FM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
5: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu!
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
6: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
5: Elektrodeskundigen.nl.
7: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
5: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Welkom en schoon dat je wel luistert naar Willemien en
1: Tinus
0: in Op de Rand van Brabant. Op deze juni zondag. En het belooft toch een beetje mooi weer te worden. Dus daar gaan we ook van genieten. Maar eerst gaan we genieten van 2 uurtjes Brabantse muziek. En in het 2e uur hebben we zelfs een speciale gast. Niemand minder dan Gerrit. Die jullie kent nog van de Duitse uurtjes van LFM. En hij komt helemaal uit Helmond. En in het 2e blokje zullen ze zeker wel Helmondse muziek horen.
1: Het hele blokje is Helmond.
0: Het hele blokje is Helmond. Nou, we wachten het af. We zijn begonnen met de groep Spulgoed. En die hadden het over de boeren op zee. Hopelijk ben je niet zeeziek geworden. Nou wel meteen met het eerste liedje.
1: Allemaal kunnen. Onzin op de bruggen merken.
0: Dan gaan we snel verder naar Deurne. Want daar komt Peter Aerts vandaan. En die gaan zingen over zijn handjes.
1: Nee.
0: Nee, wat dan?
1: Haantje.
0: Een haantje. Kijk.
2: Toen ik hem lijst zag staan de haan op de torre kil en kou. Waar ik met het hangelot begon, een dek van handjes haal. Het zal om er gebeuren, dacht ik toen ik door zo liep. Hij is dit te wijd van verre en er kunt ook nooit geen kip. Hij sprook, het is triest, het is niet de best, ik weet niet wat het is. Maar hier onder mij is zelfs de lijst voor de duurste mis. De pas toch heen kast tekort, zoekt iets wat volk beveelt, zodat die straat.

ons bossen in het oog. Als hij de hei en de velden zag, dan hiel je het niet droog. Een eindje nog, ik naai eruit, hier kan ik niet tegenop. Want een echte haan die heggen fluit en kiepen zonder kop.

En het volgende nummer dat is van een Brabants artiest die helaas afgelopen week overleden is. Gerard Schalks uit Liemt. Een man die begonnen is bij de Ploegendoers. Naderhand is hij met Piet Grillen samen verder gegaan als Turgelente Ahoer. En ja, Gerard was een liedjeschrijver, maar ook een gedichtenschrijver en alles. We hebben er maar een stuk of 3-4 nummers van. Maar we gaan nu het nummer draaien wat we pas ook al een keer gedraaid hebben. Ik vat er nog in. Helaas is het niet meer mogelijk, Gerard.

0: Hey, je zegt wel dat ik weg ben, hè?
1: Ik moet zeggen dat je naar huis is.
2: Kwart over de rand van het uur. De artiest van de mond. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
3: En de artiest van de mond zijn de revuo's uit Lid. En die gaan nou een liedje doen over een country show.

0: Kijk,
1: kijk, kijk, kijk, kijk, joh. Ah, dat is niet echt, jongen.
0: Ah, je weet maar nooit, hè. Kijk.
1: Bang!
0: Jongen. Oh, is wel echt.
1: Oh, dan moet ik er morgen mee terug.
2: Ze komen toch werkelijk uit de revue, hè?
3: Daar waren de reviewers duidelijk weer aanwezig geworden. Dus wij gaan verder met de groep Linnengoed. En die gaan het hebben over Leke Locht.

0: Wie wat waar wanneer in de strikagenda?
1: Ik heb één berichtje en dat betreft de zondag 28 juni. Dan is de grote Maashorst wandeltocht. En er zijn heel veel afstanden tussen de 6 en de 50 kilometer. Je kunt ook vast oefenen voor de vierdaagse, doen er dan ook heel veel. Want je kunt ook starten vanaf 's morgens 6 uur en het is tot en met 's middags 5 uur. En starten is bij Pastoor van Winkelstraat 2 bij de Potter. En dat was het.
2: Nou, het is niet veel, maar uit een goed hart zullen we maar zeggen.
1: Zeker weten.
2: Wij gaan verder met Lied over de grens en Dick van Altena die gaat zingen Niemand weet.

En het volgende nummer, daar gaan we voor vier mensen draaien. Oftewel voor onze eigen Geert met zijn vrouw Andrea. Want die is vandaag 40 jaar getrouwd. En die ook 40 jaar getrouwd is, Jan en Mario. En Jan is van het Kwartjesvolk. Ook die is vandaag, die is vrijdag 40 jaar getrouwd. Dus maar speciaal voor hun gaan we het nummer draaien van Josephine Dortmans met z'n tweeën.

0: Geurde Peerwelt met het liedje Fotoalbum. En dan gaan we weer naar een speciaal liedje, want het is hartstikke nieuw, van het Kwartjesvolk, Op het Eerste Gezicht. En dat gaat erover nog dat...
1: Ja, wat zullen we
0: ik heb juist dan nog goed zien, maar het
1: gaat erover dat we nog goed zouden uitzien, maar dat we echt wel voor het gebreken krijgen.
0: Oh, ja, dit liedje is ook gedraaid toen ze hier met z'n allen in de studio waren. En dat kunnen nog steeds terugluisteren op uitzending gemist. En dat kan via de Facebook-site, daar heb ik de allemaal staan. Dus daar hoeven ze maar aan te klikken. En het is ook een hele leuk uur om terug te luisteren. Maar nou gaan we dus luisteren naar Op het Eerste Gezicht van het Kwartjesvolk.

0: gezegd.
1: Ja, en Willemien vertelde het al, Kwartjes Volk, ze waren voor een paar weken terug hier in de studio. En toen draaide speciaal voor Geren, want die was toen net opa geworden, draaiden we het nummer Opa van Jan van der Heijden. Maar we waren het geval, net toen wij dat nummer draaiden, waar Gerard koffie halen. Dus die heeft het niet gehoord en daar baalt hij nou nog van. Dus draaien we nog een keer voor jou, Gerard, het nummer Jan van der Heijden, of van Jan van der Heijden, het nummer Opa.

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
0: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen.
6: Elektrodeskundige.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
8: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.
7: Gezellig en lekker Brabant.
10: Gezellig en lekker Brabant.
0: Goedemorgen.
7: Op de rand van Brabant met Willemien en Tinus.

0: Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En je zit nog helemaal goed als je denkt van... hey, krijgen we nou een Duits programma? Nee, je zit helemaal goed. Maar wij hebben de grote man van het Duitse lied binnen... die heeft tot voor een paar maanden terug ook bij MFM de Duitse uurtje verdeed. Niemand minder als onze eigen Gerrit. En waar komt Gerrit uit? Gerrit komt uit Helmond.
1: Ja.
0: En Gerrit, van harte welkom. Schoon dat je er bent.
1: Nou, dankjewel. Kijk, dat ik mag komen.
0: Nee, dat mag er nog
1: wel. Ja, want ze zijn wel de coryfeeën van MFM, waar ik er nou even bij zit.
0: No. Daar hebben we helemaal over nagedacht natuurlijk. Maar het mooiste van de grap was, Gerrit, Geert, die heeft een tijdje voor Willemien ingevallen.
1: Ja.
0: En die kwam met het idee, gewoon een keer een uurtje allemaal alleen maar Helmondse muziek draaien. Of dialect. Alle groepen komen uit Helmond, maar wel heel veel.
1: Ja.
0: En dan vonden wij een schoon idee te zijn van, nou, als we over Helmond gaan hebben, dan moet er ook Gerrit bij aanwezig zijn.
1: Ja.
0: We gaan eerst naar het eerste nummer even luisteren. Het hebben we van jou gekregen ooit, dat nummer Ode aan den Helmonder.
2: Wat ben ik nou wel, halve zolverrechte gek? Oe, bakken zit aan de voorkant. Maar gelult uit doe mijn nek.

komt. En wat zegt zo'n dame dan? Die zegt het volgende. Jeffrey, we hebben het nou gezien, blijf maar fikken overal vanaf. En Priscilla geeft dat geld eens teruggeteld door 3, dan is het af. 1, 2, 2,5 Priscilla. Michael laat Priscilla los, misselijk manneke, de ben wel. Als je zou het deuren god, iedere keer een frikandel. Helm ons dames en heren. Je bent gezellig op vakantie met het heel gezin. Het weer is goed, de strand ligt vol, maar desalniettemin loop je tegen iemand aan, tattoos van boven tot aan onder. Als hij begint te schelden, weet je, dat is een helmonder. En dan gaat hij los, dames en heren. Onze helmonder. Kijk toch wat gekeken moet en anders moet ik niet kijken. Steek de gieter, valt kapot, verrekte streuf, je bent aan bleken. Skellen wie wou naar de krant, nieuw grote smoel, kende wel. Butsu op voor bakkes. Skuproet tegen een fontenel. Op zaterdag de slagerij sta jij in de

sneeuw afgetrokken smoel. Dadelijk is het tandje stuf van verbouwen hulde boel. Wat mennen gaan nou wel, halve zolder uit de gek. Oor bakken zit aan de voorkant, maar gelult uit toe mijn nek. Als je zou het deur had, kreeg je een frikandel.

0: toe vervallen. En dat je nou bedankt bent, dat weet je wel.
1: Fijne vakantie en tot ziens.
2: Ja, dat was hij, Marcel Stevens. Gerrit, hoe komt het nou dat het Helmonds dialect zo wijd en zijd bekend is eigenlijk? Ik begrijp overal dialecten en dat soort dingen, ja, hier in de omgeving ook. Maar het Helmonds springt er toch wel helemaal bovenuit. Hoe komt dat nou?
3: Ja, ik denk dat wij te danken hebben aan de carnaval.
2: Kijk.
3: Want ja, zoals je weet, er is altijd een keienkletsers-toernooi. Wordt ook op Omroep-Brabant uitgezonden. En daar is er eigenlijk toch wel, wordt er, moet ik zeggen, tot in stand gehouden, dat dialect. Want een goede klets, zeg ik dan, die gaat er niet in een hoog Nederlands brengen, want dat klinkt vulgen een meter.
4: Nee, dat
3: niet. Nee, dus en dat is dus een traditie, ja, dat heelt het dialect overeind, zal ik het zo maar zeggen.
4: Oké. Ja, want ik zat al te denken. Ik denk, overal in alle dorpen wordt het dialect wel minder. Hè? Want kindjes worden gewoon Nederlands opgevoed. En er zijn er toch heel veel die echt gewoon geen dialect meer kunnen. En dan vroeg ik me eigen af, hoe is dat nou in Helmond? Want dat is toch echt wel een heel specifiek dialect.
3: Ja, natuurlijk het dialect overal achteruit. En ja, het ligt een beetje, vind ik zelf dan, aan de oude lui die dus thuis alleen maar Hoognederlands praten. Ja. Want zo moeten de kindjes het voortleren, want dialect, dat mag niet. Maar goed, wat ik dan heel fijn vind, we hebben één keer in de 14 dagen hebben wij een toffel en dan zitten we allemaal bij elkaar in echt ouderwets Helmonds te praten en dialecten, woorden die je vergeet.
4: Oké.
2: Okay. Zullen we het er daar over hebben? Want dan gaan we eerst aanpassen en passen precies bij de nummer, de Helmondse les.
4: Of een kiele.
2: Ja.
4: Dat is ook zo'n
3: groep. Ja, dat is ook een Helmondse groep.

0: SK. Skitterend Skonskerf dialect.
1: De artiest van de mond in Op de Rand van Brabant.
2: En de artiest van de maand zijn de revuo's. En daar gaan we nou een liedje van draaien over In Geffen.

0: maar dialect gepraat. Echt gewoon Helmonds.
1: Ja, ja. Maar hoe is dat dan ontstaan? Is er iemand
0: Dat is
1: die een advertentie of zo?
0: Nee. Ook wij merken dat steeds achteruit het dialect. Het wordt overal verdrongen. Hè. Ja. Neem bijvoorbeeld Omroep Brabant. Toch een zender die ook in het verleden wel dialect deed. Maar ik doe niks meer.
1: Helemaal niet.
0: Dus dat is jammer, want dan raak het verloren op den duur.
1: Ja.
0: En je kunt uw eigen niet beter uitdrukken dan in uw eigen dialectaal.
1: Dat is helemaal waar. Dus. Maar ik wil zeggen, dan komt iemand tegen, zullen ze voor zo'n toffel oprichten? En
0: zo is het in principe gegaan, ja.
1: Ja, ja.
0: Dus gewoon onder elkaar, we moeten er toch eens wat aan doen, want ja.
2: Maar doet u dan ook dingen opschrijven of opnemen? Dat je zegt van, nou, er wordt ook iets vastgelegd? Of is het puur het buurten erover?
0: In eerste instantie puur het buurten en ook eens kijken, wat kunnen we doen dat in stand blie?
2: Oké. Okay. Ja, ja. En met hoeveel man ben je? Wat moet ik denken?
0: Nou,
2: 6,
0: meestal
2: 7?
0: Zit er een stuk of 7, 8 man aan tafel.
2: Oké. Okay.
1: Gezellig.
0: Ja.
2: Dus dat wordt, ja, leuk.
1: En dan zo echt Helmond, ja, dat komt de garren op de klok.
0: Ja, misschien een idee van jullie, dus om dat hier ook ergens te doen.
2: Een Brabantse toffel, ja.
0: Ja.
1: We gaan eerst maar even naar een dialect, want anders dan, we hebben zoveel Helmondse liedjes. Striepke Veur en die gaan zingen De Tent.

0: Ja, Geert, ik heb nog een vraag, want die heb ik al jaren eigenlijk. Hè, van, waarom zeggen jullie in Helmond altijd de kanaal?
1: Het kanaal, of ja, de kanaal.
0: Wij zeggen het kanaal.
1: Ja, de.
0: Ja, we zeggen de kanaal. Hij is in de kanaal gevallen.
1: Ja, ja, en het is de. Is dat water wat door ligt? Dus,
0: ja, ik bedoel, een kanaal is.
2: Ik zou zeggen het kanaal.
0: Ja. Dat is netjes Nederland.
2: Nou, dat is dus echt Helmond.
1: Ja, ja, de kanaal. Ja, maar dat is een gewoonte.
2: Ja, ja, maar ik denk dat...
1: Ik woon aan de kanaal.
0: Ja, nou wordt Helmond nog gekker als dat was.
1: Ja.
2: Mooi.
0: Maakt niet uit. We gaan het even over hebben. Over een groep die niet wel uit Helmond komt. Van oorsprong bestond natuurlijk ook niet meer. Want de meeste groepen bestaan eigenlijk al niet meer. Hè, waar we het nou over hebben gewoon.
1: Ja, het is, het is veel minder geworden wat dat betreft, ja.
0: Ja, want komt er nog ooit nieuwere groepen bij? Of gewoon of tijdelijke groepen die zo werden? Echt in het Helmonds...
1: Ja, er zijn wel altijd dingen. Ik kan nou eens zeggen, ja, het is dan een, eigenlijk duty daar vanwege reclame. En er is een groentenboer. En die stemmen er in de winkel, dus zeg maar op zijn ouderwets plat Helmonds. Ja, zijn appels en zijn peren te verkopen, dat wilde niet weten. Zo schoon dat je dat doet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft dan ook een. Doet hij samen met nog iemand. En die. Ja, gewoon dagelijkse dingen. Maar dat zijn allemaal heel korte stukjes. Die ze doen. Maar het is.
0: Maar ja, echt muziekgroepen en zo, die.
1: Nee.
0: Die komen er helemaal bij. Dus maar er wordt nog wel Helmond flink gepraat. Deze groep die hebben nooit Helmonds dialect gebruikt, hoewel ze uit Helmond kwamen. En dat is de groep Volk. En die gaan nou zingen De Handwerkers.
3: Wees toch vrolijk, beste mensen.

0: groepen, Gerrit, die komen niet echt uit Helmond, maar toch wel zingen op z'n naam. Hun komen toevallig uit Aalriksel, dat is de groep Der Veld op.
1: En, ja, maar dat dialect dat verschilt niet zoveel, hè?
0: Nee, nee, maar verschilt het wel?
1: Nou, je moet er dan toch echt op gaan zitten letten.
0: Ja, ja.
1: Ja, het Helmonds van vroeger is er ook niet meer. He, dat is ook de. Ja,
2: vernetjes.
1: Dat is kei zeunt. Ja.
0: Goeie Nederlands woord.
2: Een goeie Nederlands woord, vernetjes.
1: Ja, maar ja. Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, maar vroeger was Helmond een beetje. Ja, werd een goede koop taaltje. Zo werd het dan gezegd.
1: Ja, niet te veel zeggen. Er waren dingen. En er is dus nog. Wij kennen in ons dialect veel kortere zinnen maken dan in het Nederlands.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Ja, dat weet ik zo nog niet zo vlug.
0: Denk er eens over.
1: Dat hadden uurs van tevoren moeten zeggen.
2: zou het verschil zijn van Aalriksels en Helmonds, de Aalriksels een beetje een hardere klank het?
1: Dat zou kunnen.
2: Dat zit ik te bedenken.
1: Dat zou kunnen.
2: Ik vind Der Veld op altijd een hele... harde klank hebben.
0: Dat er is zo'n geluisterd.
2: We gaan dan naar luisteren. Kiek dag en nacht.

0: Nog een mooi pianospel erachteraan. We gaan naar het Nederlandstalig lied. Want er zijn geen agendaberichten. Daar hebben we volgende week weer.
1: Daar heb je mooi gezeten.
0: Ja, goed hè. Ja. Arne Jansen gaan we naartoe. En die gaan zingen Als een meeuw in de wind.

0: Ja, en dan moeten we het nou toch hebben over de topper eigenlijk uit Helmond. En dat is Koen, de groep Betazi.
1: Dat is helemaal waar.
2: Ja, ik kan me eigen herinneren, dat echt jaren terug, echt, dat ze toen Betazi met schroosaus heten.
1: Ja.
2: Dat klopt?
1: Ja, dat klopt.
2: En waarom is dat veranderd? Waarom is die schroosaus eraf gegaan?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk in die nieuwe liedjes wat minder geschroot weer.
2: Schroosaus, ja, want dat was gewoon uiensaus, hè? En Betazi, die zei gewoon...
1: Ja, de stamppot.
2: Gestampte piepers.
0: Ja.
2: Ja. Dus, ja.
1: Maar wij zeggen Betazi, een beurt Betazi. Wij zeggen niet een beurt stamppot. Nee.
2: Bij jullie is het gewoon echt Betazi.
1: Ja.
2: We hebben hier een liedje klaarstaan van Betazi met de titel Klaverjassen. En ja, dat is een kaartspel. We gaan eens even luisteren.

0: Als ik uw ogen dicht doe, dan zie je de Hawaii, hè? Of trouwens, laat de wagen maar open. Dan zit er een Helmond. Met zo'n portemonnee kwijt. Als ik uw buurman niet kent. Nee, je moet een beetje skimmeren met uw ogen. En dan ziet de hagelwitte stranden. Azuurblauwe zee. Wuivende palmen. Die meiden met een rieten rugje. En Harry Speulen met zijn kokosnoten. Ben jij nikken op een hangmat. Met een briezer en een bounty. Mooi. Ja, dit nummer waren nou van Montignac, meneer. Weet je nog? Ja, maar we gaan niet Montignac, dat is helemaal uit. Dus we hebben gedaan, we hebben het nummer gevat. En we hebben een andere tekst opgemaakt. Maar ja. Fijn, ja. Ik vind het niks. Nou, luister het zelf maar.
1: Ben met ons vrouw aan het klaverjassen. Dat is een super moeilijk spel. Je kent niet tussen deur gaan plassen. Of met biergon zitten brassen. Nou, dan weet ik al niet wel. Op woensdagavond klaverjassen.

meisjes. Alle meisjes, Harry. Klaver jassen vind ik helemaal niks. Skuppenmier vind ik een mooi. Skuppenmier. Of toepen. Zijn er mensen die toepen? Toepen? Hallo, zijn er mensen die toepen? Rikken? Ja. Zijn er ook mensen die bridgen? Zijn vaak dames, hè? Ja, u mevrouw? Ja, u bridgt? Dan valt de tas maar, ik maak er mee uit. Ik heb daar zo'n hekel aan. Kijk, maar gewoon altijd rekken. Maar jullie hebben een bridge drive.

0: Ja, daar waren ze, de bankroepportage. En we draaien er regelmatig iets van. Maar het blijft ook altijd mooi. Gerrit, even iets anders. Over Helmonds dialect heb ik nog wel gehad. Maar je zegt net, in Helmond hebben we ook heel bekende scheldnamen.
1: Scheldnamen, ja. Iedereen heeft een scheldnaam.
0: Hoezo? Ook op zijn Helmonds?
1: Ja. Als ik zeg de scheld zien, dan wist iedereen wie dat was.
2: De scheld zien.
1: Die kenden ze dan onder de scheld zien. Ja. Die kikt dus een beetje scheel.
0: Ja,
1: en de scheel zien. Zulke dingen. Hè? Ja, ik zelf, ja? Bij ons thuis was het dan de bagger.
2: De bagger?
1: Dan ben je gewoon afgekort. We houden niet van die heel lange woorden. Nee, dus we maar mee zeggen wat we denken. Hè? Of door die rooien, die kennen toch wel van het huisje.
2: Ja, ze had eigenlijk een naam, maar ja, ja. Hoogschellig is een rode haar.
1: Ja, ja, daar neem maar niet moeilijk over. Dus, ja.
0: Nee, maar volgens mij is het helemaal nergens moeilijk over.
1: Nee, zeker niet.
0: Kijk, en wij genieten er nog steeds van het heel Helmond. En ook de groep Kiele Kiele, dat was toen een beetje zo'n gelegenheidsgroep, maar die hebben toch wel een heel mooi cd gemaakt. En die gaan nou zingen, een dekker zo van hou. En daar hebben we die lang A, ja.
1: Ja.
0: Een uitgerekte A.

0: Gerrit, maar Helmond, even het dialect gewoon, dat komt natuurlijk, want Helmond wordt maar groter, groter, groter en groter. Er komt natuurlijk ook een hoop import. Moet je dan ook eerst een inburgerscursus doen of zo?
1: Dat zou eigenlijk wel, zou ik wel veel
0: willen. Ik kan me de voorstellen dat jullie dat mensen als een toffel
2: hebben. Ja, die moet gewoon verplicht aan die toffel.
1: Je moet dan aan die toffel allemaal.
2: Dat is een goede tip, hè? Neemt die maar eens mee de volgende keer.
0: Maar dat houdt dus wel in dat door die mensen het dialect natuurlijk ook heel vlug. Geef het
1: ja, dat verwatert.
2: Misschien is geen tip om dat wij samen een keer naar die toffel gaan. Lijkt wel leuk.
0: In ieder geval, die we niet meer overslaan, dat is de groep Spuit 11. Spuit 11 gewoon is het toch wel?
1: Ja, Spuit 11.
0: Ja, die hebben ook niet zo heel lang bestaan, maar dat was ook een heel aparte groep. Die viel elkaar op het podium finaal af gewoon. Want die vrouw die werd gewoon altijd hij genoemd. werd ik niet zij genoemd of hij, dus... Maar die is, was een aparte groep, dus daar moeten we een nummer van draaien. En dat is De Roos Ooit. Ooit, ook wel zo'n woord. Ooit Helmond.
1: Ooit Helmond.
0: Helmond.

wil dat zeggen, dan ga ik al niet mee zingen. Het is een hartstikke en handige tekst. Hij heeft hem geschreven. Ja, het geur van ik ben de roos uit Hellemond. Zie je mee die paraderen? Met mijn keuntje. Vol en rond, ik blief de roos uit. Nou, Pia Beck, hij kent weer.

0: Ja, en we zijn alweer aan het einde van onze twee uurtjes op de rand van Brabant. Gerrit, Kai, bedankt voor jouw Hellemondse les.
1: Hellemondse.
0: En Hellemondse klets. En wij hebben eigenlijk al besloten dat jij eind van het jaar nog een keer terugkomt. Is dat goed?
2: Dat is heel goed.
0: Dat is heel goed. En dan zorgen we ook dat Geert erbij is. Hè, want ja, die kan ook...
2: Ja, die kennen er ook wel van.
0: Ja, die kan volgens mij nog gewoon Hellemonds kletsen. Nee, Kai, leuk. Wij vonden het in ieder geval super leuk. We gaan zo meteen... die kan ik eigenlijk al opstarten. Het Brabants cabaretje. Dat gaan we doen. En dan... Ja, even kijken. Ja, een klein beetje muziek. We gaan afsluiten. En we wensen iedereen een schone zondag toe. En Albert, zometeen weer succes met jouw twee uurtjes. Het moet kunnen. Iedereen zit alweer verklaar, denk ik. Hè? En de spreuk voor deze keer is... Als je de weg kwijt bent, dan kom er nog eens ergens. Dus Gerrit, als je nou dadelijk de verkeerde weg rijdt, dan komt er nog eens ergens.
2: Dat is waar.
0: Ja, maar ik hoop dat je wel
2: Ik verschoot mijn eigen naar kapot toen ik hierheen kwam. Zonder ook alweer overal die geilboren. Omleiding.
0: Je bent er gekomen, hè? Nou, hey, super leuk. Iedereen een fijne zondag. En tot de volgende keer.

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoppen het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Het Moet Kunnen. Ja, en dit is één van de vele mooie platen die we weer gaan draaien de komende twee uur. Het is weer zondag tussen 11 en 1 en dan weet je wat dat betekent. Het moet kunnen, twee uurtjes lang. Heet ik je van harte welkom bij deze gezelligheid in muziek in vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij jullie aan de keukentafel. Ik heb zelf ook weer een lekker bakje koffie binnen handbereik staan. Die kan goed zijn dat het dadelijk koud staat te worden, want zo gaat het vaak ook nog eens een keer. En wat je ook aan het doen bent, of je de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat, of misschien nog wel lekker op bed ligt. Ik draai hier in dit programma het muziek die bij je past, bij elke bezigheid. En dat kan gaan van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers, want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje of heb je een niet-commercieel bericht door te geven? Nou, dat kan allemaal op het volgende nummer. En ik zal het nog wel wat vaker noemen. 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk en ga lekker genieten. Ja, over genieten gesproken. Vooral veel mannen, maar tegenwoordig ook steeds meer vrouwen die genieten van het voetbal. En we hebben nou de wereldkampioenschappen. Ik heb vannacht even liggen kijken, dat mag ik er wel bij zeggen, naar de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En ik moet eerlijk zeggen, in het begin dacht ik, Marokko die wals gewoon over Brazilië heen. Want wat een pit zat erin. Maar ik heb gekeken tot de rust en toen voelde ik toch dat ik wat slaapoogjes ging krijgen. Dus ben ik lekker in gaan slapen. En vanmorgen, toen was het 1-1 trouwens met de rust. En vanmorgen stond ik op en toen keek ik eventjes naar het laatste nieuws over het voetbal. En toen bleek dat het 1-1 gebleven is. Dus ik heb schijnbaar toch niet heel veel gemist. Nou ja, wij gaan vanavond kijken natuurlijk met z'n allen naar het Oranje Team. En dan kan ik hier niet omheen.

Leuk. Ja, verder over. Ja, als we dan toch eventjes over voetbal. Ik ga niet de hele morgen over voetballen praten hoor. Maar in Uden is ook wat gaande. Want daar hebben ze het komende seizoen de beschikking over 9 nieuwe spelers. Voor het seizoen 2026-27. En de Udense derde divisionist ziet een groot deel van de huidige selectie aanblijven en verwelkomt daarnaast 9 nieuwe spelers. Nou, dat kan heel wat beloven. Vanuit de eigen jeugdopleiding sluit middenvelder Tjerk Vliermans aan bij het eerste elftal. En daarnaast versterkt UD19 zich met onder meer aanvaller Jip de Jong, verdediger Vinay Saltani, buitenspeler Rijn Bluijsen en verdediger Bram van Tiem. Het gaat me iets te ver om daar nog verder op in te gaan. Maar het is toch wel leuk om te weten dat er weer nieuwe aanwas komt. En dat er weer nieuwe mensen de kans krijgen om zich te presenteren. Ja, over verzoekjes gesproken. De eerste verzoekjes zijn binnen, zei ik al. En Rini, jouw verzoekje van Jaap Riese. Maar dat vond je zo'n mooi nummer. Het nummer Grijs. En ja, waarschijnlijk heb je het zelf al grijs gedraaid. Denk ik zo. Groetjes hier vanuit de studio. En geniet ervan. Leuk dat jullie luisteren.

dat waren de Beach Boys. Hadden jullie wel begrepen, denk ik. Hè? Ja, in de politiek gaan we eventjes in. De 6 wethouders van de gemeente Maasos, ja, je hoort het goed, het zijn er inmiddels 6 geworden. Eerst waren het er 5, er moest er eentje bij komen. Ja, ik kan niet beslissen of niet bepalen of dat nodig is of niet. Maar ik heb wel mijn bedenkingen, moet ik eerlijk zeggen. De gemeente Maasos kan dus vooruit met de plannen van de komende 4 jaar. Woensdagavond kreeg het opgestelde akkoord met daarin de doelen voor de komende jaren groen licht van de gemeenteraad. En toch zal de coalitie zich achter de oren krabben. Want de hele oppositie namelijk, die stemde tegen. De samenwerkende partijen Kompas Maashorst, Jong Maashorst, CDA Maashorst en GroenLinks, PvdA, D66 Pro. Ja, dat ga je krijgen van die lange namen, als je er steeds meer aan toevoegt. Die legden het akkoord trots op vandaag werken aan morgen voor aan de gemeenteraad. En aangezien de 4 partijen zelf 21 van de 33 zetels hebben, was het goedkeuren van het samenwerkingsakkoord vooral een formaliteit. En dat was het uiteindelijk ook. Maar de manier waarop zal ongetwijfeld voor een vervelende nasmaak zorgen. Dat denk ik ook. Als je het eigenlijk over heel veel dingen samen niet eens bent, maar je hebt de meerderheid en het wordt er toch maar doorgejast, dan kan dat voor andere partijen wel eens heel vervelend zijn. Maar goed, dat is de democratie en die moeten we ook respecteren.

Op 4 juli is er een optreden op het Brabantplein. Daar komen diverse koren en ik dacht ook muziekgezelschap. Ik moet daar de informatie nog van gaan krijgen. Maar in ieder geval, dat is op zondag 4 juli is dat te doen. En houd dus de beladen in de gaten waar de tijden genoemd worden en wat er allemaal gaat komen. Ik denk binnenkort, binnen in deze dagen, zal er wel iets gaan verschijnen. Wat ik ook weet is dat mannenkoor Muzenrijk mee gaat doen. En het zou best kunnen. En nou richt ik me even tot de zangers. Luister goed naar dit lied. Misschien dat je straks uit het hoofd kunt. Maar dit hebben ze ook in hun repertoire zitten. Onze Guus.

Skaks. Lowdown. Ja, en inmiddels heb ik mijn kopje koffie op. Dat is eigenlijk best wel vroeg. Als ik het vergelijk met de andere dagen dat ik hier zit. Ja, dat is alleen zondags maar hoor. Dus, maar goed, de koffie is op. En wat hebben we verder nog meer te melden? Nou, die heb ik dus achter de kiezen. En ik zocht eigenlijk een bruggetje. Want er is een parlementaire enquête over het COVID, dus over corona. En wat heeft dat dan met kiezen te maken? Nou, het volgende. Mark Rutte, die is aan de tand gevoeld. Ja, als ze dan toch iets zoeken. En ja, die hebben ze dus. Ik vind het trouwens helemaal onzin, die hele enquête. Want ze vertellen toch wat ze kwijt willen. Wat ze liever niet kwijt zijn, dat zullen ze omzeilen. Dat is in de politiek niet anders. En nu bij deze enquête heb ik ook het idee van, ja, wat brengt het je? Iedereen weet wel wat er goed gegaan is en iedereen weet wel wat er fout gegaan is. Dus die enquête, ja, goed. Laat het dan voor de gemoedsrust zijn. Maar bij mij is die er in ieder geval niet. Corona, ja, ik heb daar net als iedereen denk ik toch wel ook verveelde gevoelens bij. Maar ik heb dat destijds toch een beetje proberen om te zetten om de positieve dingen in het leven ook nog eens te bekijken. En wat wil nou het geval? In die tijd ben ik alles wat ik zelf een leuke gebeurtenis vond, ben ik op gaan schrijven. En dat heb ik op een soort van tegeltje gaan zetten. Dat verschijnt nu al een jaar of 3, 4 bij het Rookijzer in Zeeland. Maar ik ben kort geleden in contact gekomen met Ude Zweekblad. Dat bestaat 70 jaar en die hebben besloten om dus die wijsheden tussen aanhalingstekens ook 2 wekelijks in het UdSweekblad te zetten. Het eerste staat er nu in, op pagina 15. Ja, ik ben nu even reclame voor mezelf aan het maken, maar dat mag ook wel, denk ik. En over 2 weken komt er dus weer een nieuwe. Dus laat je verrassen, zou ik zeggen. We gaan naar Frankrijk, naar Françoise Hardy. En daar maak ik zeker ook wat mensen blij mee. MUZIEK

Vorige week toen kreeg ik van Nelly uit Bergen het verzoek om eens een plaat te draaien. Want er schijnt een plaat in de omloop te zijn van Elvis Presley samen met Jerry Lee Lewis. Nou draai ik altijd in het begin van mijn uitzending, het eerste uur, een plaat van Elvis. Maar deze wil ik toch niet onthouden. Nelly, hier komt één plaat. Ik hoop dat je deze leuk vindt. Jerry Lee Lewis samen met Elvis Presley. Maar ik denk dat hij wel in de smaak gaat vallen. Net als mijn koffie.

0: Elvis Presley samen met Jerry Lee Lewis. Ja, vroeger duurde die platen niet, allemaal niet zo lang. Ja, misschien wel een beetje jammer. Ja, er zijn toch wel zorgen om beweegtijd van kinderen in de regio. 10% namelijk heeft de overgewicht. In de aflevering van Focus van deze week, je kunt dat nog bekijken, staat het kind centraal. Want hoe staat het nu met de gezondheid van het kind in Noordoost-Brabant? De GGD die publiceerde recent de Kindmonitor. Het onderzoek naar het welzijn van het kind. En presentator Patrick Huisman gaat het erover hebben met onderzoeker Nienke Broderie en adviseur van de gezondheidsbevordering Anouk Jans. De algemene tendens wat uit het onderzoek komt is dat kinderen stelselmatig te weinig bewegen. 1 op de 3 kinderen voldoet maar aan de richtlijn van minimaal 1 uur beweging op een dag, vertelt Broderie. En bij de ouders zien we dat bijna de helft moeite heeft met opvoeden. Het gaat dan om het stellen van grenzen. Ook zien we dat op de 1 op de 3 ouders in de eerste 2 jaar van het ouderschap psychische klachten ervaren. Meer schermtijd is minder beweegtijd. En dan rijst de vraag op, waardoor komt het dat kinderen minder zijn gaan bewegen? Er is een afname van fietsen of lopen naar school, vertelt Broderie. Ze gaan met de auto en ja, door meer schermtijd gaat de beweegtijd naar beneden. Aan tafel komen ze tot de conclusie dat ouders het wel weten en dat hun kind vaker moet gaan bewegen. De tijd en maatschappij waarin we leven maakt het niet makkelijker, veronderstelde Jans hardop. Ja, het zal niet makkelijk zijn, maar alle dingen die je moet veranderen zijn niet makkelijk, denk ik dan. Jeroen van den Boom, die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En die zingt met het grootste gemak over de luchtballon.
1: Af en toe slaap je hier.

Jeroen van der Boom met de mooie plaat Luchtballon. Een van zijn nieuwe. Ik geloof dat hij er 3 uitgebracht heeft. Dit was er dus eentje van. Langzaam maar zeker gaan we naar reclame en nieuws. En dan zijn we nog een heel uurtje daarna bij jullie. Ik ga een tweede bakje koffie eventjes regelen. En dat doen we onder begeleiding van dit muziekje. Tot zo.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Treedt langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
9: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
8: Elektrodeskundigen.nl.
10: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
11: volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
12: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
13: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: NFM.

Vicky Brown, Stay With Me Till The Morning. Ja, het is weer zondag. Het is vandaag 14 juni, als je dat graag wilt weten. Het is na 12 en dan is het tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Dus nog één uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. Verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. Heb je een nummer dat je wil horen of je wilt iets doorgeven? Bel gerust 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat jullie weer heel wat moois voorbij kunnen laten komen. Goed, ik ga eerst even een plaatje draaien voor Marilyn in Australië. Mandy. Welkom weer bij de uitzending, Marilyn. MFM Brabant, het moet kunnen. Leuk dat je luistert.

Adriano Celentano. Il tempo si ne va. Vraag me niet wat het betekent, want dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik hier weer een lekker bakje koffie klaar heb staan. En dat ik het leuk vind dat ik wil jullie weer aan mag schuiven aan de keukentafel. Met al mijn mooie muziekjes die ik uitgezocht heb. Tenminste, daar ga ik zelf vanuit. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je altijd even bellen. 0412-627733. En ik heb net een appje gestuurd. Dat is toch wel handig dat dat kan naar Australië, naar Marilyn. En heb ik gevraagd of ze ook naar het voetballen kijkt. Vandaag om 10:00 begint dat vanavond. Alleen, ik heb me te laat gerealiseerd. Dan is het daar, dus 5:00 's morgens. Dus ik heb het appje nog niet teruggehad. Maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. We gaan naar Chris Ria. On the beach. Krijg je wel een lekker zomers gevoel bij. En bellen kan nog steeds. 0412 627733.

Ja, prachtig nummertje. Ja, het nummer daarvoor, dat was van Chris Ria. En die is overleden 22 december vorig jaar. Dus nog niet zo heel lang geleden. Maar wat heeft die man ook mooie muziek gemaakt. Daar ga ik beslist ook nog meer van draaien. Maar niet meer vandaag. Wil je toch vandaag nog iets horen? Gewoon even bellen. 0412627733. Ja, en mijn uitzending Het Moet Kunnen is ook van de oproepjes. En hier heb ik een oproepje. En dat betreft onze eigen televisiezender DTV. Want ga je deze zomer de Vierdaagse van Nijmegen lopen? DTV Nieuws die zoekt namelijk enthousiaste deelnemers uit de gemeente Os, Bernezen, 's-Hertogenbosch, Maashorst, Meijerijstad, Vught, Sint-Michielsgestel en Boxtel die 30, 40 of 50 kilometer afleggen. En of je nu oud bent of alleen loopt of juist in een groep, wij volgen jouw vierdaagse avontuur graag van dichtbij. Van 21 tot en met 24 juli wordt door DTV uitgebreid verslag van de vierdaagse in de speciale 4 DTV-uitzendingen gemaakt. Elke dag volgen wij lopers uit onze regio, verklaren ze. En hoe gaat het met de blaren? Wat maak je onderweg mee? En de belangrijkste vraag: haal je de finish op vrijdag? Deelnemers die meedoen aan de uitzending ontvangen we op onze eigen plek langs de route, waar ze uiteraard in de watten leggen met heerlijke koude drankjes, aldus DTV. Nou, hoe kun je je aanmelden? Dat kan als 4 DTV-loper via Meike, en dat is M-E-I-K-E, @dtvnieuws.nl. En dan kun je ze zelf laten zien. Goed. Je kunt ook even naar de site gaan van DTV, DTV Nieuws. En daar staan alle gegevens ook op. Dus ik zou zeggen, doen. We gaan naar een oude gouden, maar dan Italiaanse versie.

Andere grootheid, tenminste, zo zal het wel voelen. De burgemeester van Maashorst, want die heeft besloten om de sluitingstijden van commerciële horecabedrijven tijdelijk te verruimen tijdens de nachtwedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal 2026. Ja, dan ben je wel een grootheid als je dat doet, tenminste voor veel bewonderaars van het elftal wel. En speelt Oranje een wedstrijd in de nacht, wat dan? Nou, dan mogen commerciële horecabedrijven open blijven tot maximaal 1 uur na afloop van de wedstrijd. En voor wedstrijden die in de avond worden gespeeld, gelden de normale sluitingstijden. De tijdelijke verruiming geldt voor commerciële horecabedrijven in de gemeente Maashorst. De verruiming die geldt niet voor organisaties die horeca aanbieden als nevenactiviteit, zoals instellingen, sportverenigingen, buurthuizen en dorpshuizen. Met deze tijdelijke verruiming kunnen horecaondernemers en bezoekers samen kijken naar de nachtwedstrijden van het Nederlands elftal.

0: midden in Uden, daar staat een pand. En degenen die Uden een beetje kennen, die weten wel welk pand ik ga bedoelen. Dat is het Penemgebouw. En dat is voor veel mensen altijd, altijd in ieder geval de laatste 10 jaar, een doorn in het oog geweest. Moet je je voorstellen, een doorn in het oog. Ik moet daar niet aan denken. Maar goed, zo erg kan het dus voelen. En nou komt daar een eind aan. Want er is een informatiebijeenkomst op 23 juni in het gemeentehuis in Uden. En dat is van 7 uur tot 9 uur 's avonds. En niet 7 uur 's morgens, hè, dus dat wordt te gottig. Dus van 7 uur 's avonds tot 9 uur. En dan worden de plannen voor de woningbouw op de voormalige PNM-locatie aan de Kastanjeweg in Uden besproken met omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden. Het gaat om het concept van een nota van uitgangspunten voor deze locatie. En volgens het college van BMW van Maashorst is dit een volgende stap in de planvorming. De plannen gaan uit van circa 60 woningen op een terrein van ongeveer een 14e hectare. Het grootste deel daarvan bestaat uit sociale huurwoningen met mogelijk ook een deel middenhuur. Daarnaast is er ruimte voor een parkeergarage en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. De gebiedsbrede uitgangspunten voor Kastanjeweg Oost zijn eerder dit jaar al vastgesteld en vormen de basis voor alle ontwikkelingen in het gebied. Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners en andere belangstellenden hun mening geven en ideeën aandragen. De gemeente gebruikt deze input om de plannen verder te verbeteren. De definitieve nota van uitgangspunten wordt eind dit jaar vastgesteld. Dus we moeten nog eventjes geduld hebben, maar dan komt het goed.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Is net zo eigenwijs als ik. Ja. Ik heb even het volgende. Vorige week heb ik een oproepje gedaan namens Antoine Kopp. En Antoine Kopp is een bekend dirigent van onder meer het Koninklijk Mannenkoor in Den Bosch, het Mannenkoor in Rosmalen en het Mannenkoor hier in Uden, of hier zeg ik, in Uden, Muzenrijk uit Uden. En hij is op zoek naar enthousiaste en ervaren muzikanten om samen een serieus symfonisch orkest op te bouwen. Nou zijn daar wat ontwikkelingen in, want er zijn al blazers die zich aangemeld hebben. Daar ligt het niet aan, maar waar het wel een beetje aan ligt, is dat er nog een tekort aan strijkers is. Dus violisten, een bassist, en wat heb je nog meer, een cellist. En daar is dus steeds behoefte aan. Hè. Ben je geïnteresseerd en ben je muzikaal? En dan zie je het wel zitten om samen met hen een mooi symfonieorkest op te richten. Ga dan naar kop4@kpnplanet.nl. Dus kop4@kpnplanet.nl. En hopelijk reageren er wat mensen op, zodat Antoine Kopp ook vooruit kan. Ja, ik ga ook vooruit en we gaan er eventjes stevig in. Reda Lars. Golden Earring. En je kunt ook naar de uitzending bellen hier als je op wil geven als violist, cellist, bassist of iets dergelijks. Nou, 0412 627733.

Ray Charles met prachtige nummer Hit the Road Jack. Ja, en dan zijn we langzaam maar zeker weer uitgekomen bij het einde van de uitzending van Het Moet Kunnen. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren, voor de bezoekjes, voor verzoekjes en de berichten. En fijn dat ik weer even bij je aan tafel mocht zitten. Ja, en vandaag heb ik maar liefst 2 bakken koffie opgedronken tijdens de uitzending. Volgende week zondag tussen 11 en 1, dan ben ik er weer. En dan gaan we weer lekker verder met mooie muziek, actualiteiten. En in ieder geval samen lekker genieten. Geniet vanavond ook van het voetballen. En ik denk dat ik niet mooier af kan sluiten als met een voetballied. Ja, laten we dat maar eens doen. En dan gaan we naar Samuel Welte. Zo. Nogmaals heel hartelijk dank. Tot volgende week zondag om 11 uur, dan zitten we hier weer. Maak er nog een mooie dag van, maak er een mooie week van. En dan treffen we elkaar volgende week weer. De Leeuw komt eraan, vanavond 10 uur. En laat het eens goed af.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
8: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
7: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: MFM.

0: party.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden daar, rechterrijstrook is dicht. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad, een kapotte auto bij Zaanstad Koog. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Linkerrijstrook is daar dicht. Ook een kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Ook daar een klein kwartiertje vertraging. En diezelfde vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Staat 5 kilometer file door de werkzaamheden daar. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. A9, Diemen-Alkmaar, kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Hey, pst, hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden.
9: Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
10: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
9: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop richting Amsterdam. Bij Utrecht-Leidse Rijn 4 kilometer file tot aan Breukelen. Kwartiertje vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Alsmeer. En 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
10: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
11: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
8: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
12: MFM.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden. Bij Culemborg 10 minuten vertraging. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. En een kleine 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Beuningen. 2 kilometer file vanaf Wijchen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
0: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Ter Hole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. Dan uit 2 rijstroken dicht, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
9: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

Goedenavond Brabant, welkom bij het eerste uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag gaan we terug naar 1982, het jaar waarin Doe Maar niet meer weg te denken was, uit de hitlijsten en waarin Italië wereldkampioen voetbal werd en waarin de Walkman overal opdook. In Nederland werd Ruud Lubbers minister-president en keken miljoenen mensen naar de shows van Willem Ruijs op televisie. Muzikaal was het een prachtig jaar met hits van ABBA, Madness, Tight Fit en Julio Iglesias.

0: In Limburg probeerden 24 mensen zich tegelijk in één telefooncel te wurmen. Het opvallende initiatief was bedoeld als ludieke stunt en trok veel bekijks van winkelend publiek en nieuwsgierige voorbijgangers. De actie paste helemaal in de sfeer van begin jaren 80, waarin bijzondere records en grappige evenementen regelmatig het nieuws haalden. Terwijl de deelnemers zich letterlijk in allerlei bochten wrongen om maar in de kleine glazen cel te passen, stonden fotografen en omstanders lachend toe te kijken.
1: Het dorp Limbricht in Limburg heeft zichzelf in het nieuws gemanoeuvreerd met de vestiging van een record waarin deze telefooncel centraal stond. Het duurde langer dan ze wenselijk vonden voordat de 24 wachtenden aan hun recordpoging konden beginnen. En daarbij ging het niet om het langste gesprek, maar om de bezetting van de cel door 24 jongelui uit Limbricht, die daarmee een eerder in Grevenbicht gevestigd record van 18 duidelijk wilden verbeteren. De PTT-cel bleek van uitstekende kwaliteit. Het uithoudingsvermogen van de jongelui trouwens ook. Opvallend was verder hun vindingrijkheid.
2: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Nummer 23 had nog wat moeite met het bijtrekken van het rechterbeen. Maar tenslotte kon ook nummer 24 nog juist erin geperst worden. En toen werd het voor de staande, zittende en hangende Limbrichters 5 seconden erg moeilijk. Maar het applaus van de omstanders en de behouden terugkeer in de ruimte vergoeden veel. De prestatie zal nu worden voorgedragen voor opneming in het Guinness Boek van Wereldrecords.

Met zelfgemaakte instrumenten, aparte geluiden en haar opvallende stem werkte zangeres en muzikante Faye Lovsky in 1982 aan nieuwe muziek. Lovsky stond bekend om haar experimentele aanpak en gebruikte voor haar opname niet alleen gewone muziekinstrumenten, maar ook vreemdsoortige objecten waarmee ze unieke klanken maakte. Daarmee onderscheidde ze zich duidelijk van veel andere artiesten uit die tijd. Tijdens repetities en studioopnamen werd volop geëxperimenteerd met ritmes, geluidseffecten en bijzondere melodieën.

0: Bij het componeren experimenteert Velofsky graag met ongebruikelijke geluiden.
1: Iemand heeft ooit berekend hoeveel composities je kunt maken met als uitgangspunt de 12 tonen en de instrumenten. Hij kwam er niet uit, het zijn er veel te veel. En dan is er nu ook nog de elektronische muziek met synthesizers en nog meer tonen. Kortom, we kunnen nog wel even voort.
0: De instrumenten waarmee thuis de compositie is opgebouwd gaan mee naar de studio als er een plaat wordt opgenomen. En dan begint de belangrijke rol van de techniek. De moderne geluidsstudio beschikt over breedbandrecorders met soms wel 24 sporen, waarop de geluiden van de instrumenten die Velofsky bespeelt, gescheiden, maar op de juiste plaats kunnen worden vastgelegd.

0: Densen en producer Johan Visser hebben samen met Velofsky 2,5 dag gewerkt aan de opname van 2 nummers, waaronder het gloednieuwe Automatic Pilot.
1: Ik vind even dat we het over moeten doen. Of zullen we even terugluisteren?
2: Nee, over.
0: En als de plaat dan tenslotte klaar is, komt hij ook in de jukeboxen terecht. Van Velofsky, die onlangs de zilveren harp kreeg voor de originele wijze waarop zij popmuziek schrijft en zingt, zal Nederland zeker nog horen.

0: NOS-journaal besteedde in 1982 aandacht aan de traditionele wintersportvakantie van de Nederlandse koninklijke familie in het Oostenrijkse dorp Leg. Jaarlijks trok de familie naar de besneeuwde Alpen voor enkele dagen ontspanning op de skis. Cameraploegen legden vast hoe prinses Beatrix, prins Klaus en de kinderen genoten van de pistes en de winterzon.
1: Leg in de Oostenrijkse Alpen op bijna 1500 meter hoogte is al jarenlang de vaste wintersportplaats van de koninklijke familie. Hoewel de medische behandeling van prins Klaus in Basel nog niet is afgerond, mocht hij van de artsen wel naar Leg. En mocht hij zelfs de confrontatie aan vanmorgen met de fotopers. Een vriendelijke meute vakmensen die allemaal tegelijkertijd proberen die ene unieke foto te maken. Naar prins Klaus ging natuurlijk de meeste belangstelling uit. De West-Duitse en Oostenrijkse boulevardbladen hebben de laatste weken de meest wilde verhalen gepubliceerd over de prins en zijn huwelijk met de Nederlandse koningin. Toen bijvoorbeeld gisteren Klaus even weg was, heette het dat hij met spoed naar Basel was teruggebracht. Deze opnames van vanmorgen bewijzen het tegendeel. Kroonprins Willem-Alexander liet het hele gebeuren met duidelijke routine over zich heen komen. En voor de rest, het mocht dan sneeuwen en aardig koud zijn in Leg vanmorgen. Het leverde de fotografen goede plaatjes op. Hoewel, af en toe werd het een zoekplaatje. Nog één keer omsingelde klikkende camera's de koninklijke familie. Koningin en prins en de kinderen zullen de komende dagen door de fotograferende pers verder met rust gelaten worden. Om vooral ook prins Klaus de kans te geven verder van een ongestoorde vakantie te genieten.

0: Op 21 juli 1982 arriveerden op vliegkamp Valkenburg vier nieuwe Lockheed Orion P3C-11 vliegtuigen voor de marine luchtvaartdienst. De toestellen vervingen verouderde Neptunes en betekenden een grote technologische stap vooruit. Waar in de oude vliegtuigen veel handmatig gebeurde, deden de computers nu een intrede in de luchtvaartdienst. De komst van de Orions herinnerde ook aan de Lockheed-affaire uit 1976, waarbij prins Bernhard in opspraak raakte wegens steekpenningen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.
1: Voor de Neptune kwam vandaag een einde aan 20 jaar trouwe dienst. Ooit vliegend van Nieuw-Guinea tot Curaçao, nu rijp voor het museum. Nog één keer kon de ene Neptune die nog de lucht in mag over Den Haag vliegen, om daar hoog in de lucht zijn opvolger te ontmoeten. De Lockheed P3 Orion. Dit vliegtuig, waarom zoveel te doen is geweest, het was mede de inzet van de Lockheed-affaire rond Prins Bernhard, kreeg ook nog gezelschap van een Atlantiek patrouillevliegtuig. En met z'n drieën kwamen ze toen op het vliegkamp Valkenburg af. Een welkom voor de Orion en een bedankt Neptune. Op een vliegveld waaraan inmiddels voor 100 miljoen gulden bijgebouwd en gemoderniseerd is. Prijskaartje aan de Orion, ook nog eens 58 miljoen gulden per vliegtuig. Tot nu toe zijn er 13 van in Amerika besteld. En daarvan kwamen er dus vanmorgen de eerste vier. Of deze Orions ook met atoombommen gaan vliegen, staat nog niet vast. Met het verdwijnen van de Neptune is ook de atoomtaak gericht tegen duikboten vanaf vandaag uit het pakket van de marine verdwenen. Duidelijk is wel dat de marine leiding die taak zo snel mogelijk weer terug wil hebben. En de eerste bemanningen hebben er ook al een korte opleiding voor gehad. Maar voorlopig mag de marine eerst wennen aan een nieuwe methode van onderzeebootbestrijding.
2: Gaat de nieuwe Orion nu ook de oude atoomtaken van de Neptune overnemen?
3: Nou, dat is iets wat u mij vraagt, maar wat een volledige beslissing is aan het parlement natuurlijk. Hij is er wel geschikt voor. Maar het is een beslissing die moet worden gemaakt door het parlement.

eerste uur van de Wonderjaren zit erop. We hebben teruggeblikt op een jaar vol grote hits, opvallend nieuws en herinneringen aan een tijd waarin de radio nog het middelpunt van de avond was. Straks hoor je natuurlijk het radionieuws, net zoals in 1982. Daarna zijn we terug met nog meer muziek en verhalen uit dat bijzondere jaar.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van 100 jaren op MFM Brabant. We blijven vandaag in het jaar 1982. Het jaar waarin de videorecorder langzaam zijn plek in de huiskamer veroverde en iedereen meezong met Maid of Orleans van OMD en Rosanna van Toto. In de bioscoop trok E.T. volle zalen en op straat verscheen steeds meer felgekleurde trainingspakken en brede colberts. De radio stond overal aan, thuis in de auto en op het werk.

0: Bij Koninklijke Sphinx sloeg in juni 1982 het slechte economische klimaat hard toe. De directie maakte bekend dat 350 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen, vooral in de sanitaire divisie. Door de crisis in de bouwsector liep de vraag naar sanitair tegels en vuurvaste materialen sterk terug. Volgens de directie moest het bijna anderhalf eeuw oude bedrijf zich aanpassen aan een lager productieniveau om te kunnen overleven.
1: De Koninklijke Sphinxfabriek in Maastricht gaat 350 mensen ontslaan. Dit heeft de directie vanmiddag bekendgemaakt. De fabriek die sanitaire artikelen maakt is in moeilijkheden gekomen door de inzakkende bouwmarkt. Ook invoer van goedkope wasbakken en toiletpotten uit Oost-Europa brengen de Koninklijke Sphinx in de rode cijfers. Ondanks eerdere reorganisaties zag de directie nu geen andere mogelijkheid meer dan het ontslaan van 350 mensen.
2: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that

0: Zaltbommel werd op 6 september 1982 een vernieuwd tweekabelnet officieel in gebruik genomen. Minister Hans de Boer verrichtte de officiële openingshandeling van het moderne systeem dat veel meer mogelijkheden bood dan alleen radio- en televisieontvangst. Via het kabelnet konden in de toekomst bijvoorbeeld ook een dove telefoon, bejaardenalarm en wekdiensten worden aangesloten. De techniek was ontwikkeld door TU Delft en het bedrijf Robert Smits.
1: Maar in een technisch laboratorium, 200 meter verderop, is men al een stap verder. Daar treft men voorbereidingen om de komende 5 jaar te gaan experimenteren met communicatie via de kabel. De speciaal daarvoor opgerichte vereniging Transmedia wil namelijk onderzoeken of het nut heeft om met een gewoon tv-toestel thuis niet alleen iets te ontvangen, maar er zelf ook bepaalde informatie mee uit te zenden.
2: Het kabelnet in Zaltbommel is uniek in Nederland en verder buiten. Wij hebben circa 200 tv-kanalen, waarvan er straks, de komende jaren tijdens het experiment, 20 gebruikt kunnen worden voor de normale programmadistributie. En de overige circa 180 kanalen die kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden. Dus het tweerichtingsverkeer tussen uitzender en ontvanger.
1: Kunt u een voorbeeld geven van die communicatie via de kabel?
2: Nou, een voorbeeld wat wij straks ook gaan toetsen, dat is de onderwijzer die in een klas lesgeeft en ook zijn zieke leerling kan bereiken.
3: De som die jij hier, Rika, in de klas gaat maken met professor Klaubertje, die gaat Esther straks thuis niet via de televisie. Kom jij eventjes deze som maken? Kom maar.
4: 3 keer 5 is 15.
3: Niet te hard hoor, dat hoort Esther.
4: En 2 keer 5 is 10.
3: Nou Esther, ga je gang.
5: Ja, dit is het antwoord.
1: De toepassingsmogelijkheden van dit soort communicatie via de kabel lijken onbeperkt. Neem hier het echtpaar Dickie en Jan van der Veer. Allebei zijn ze doofstom. Maar via het scherm kunnen ze praten met een van hun ouders. Het is wel begrijpelijk dat vooral ook het bedrijfsleven voor het kabelexperiment in Zaltbommel grote belangstelling heeft. Maar wat belangrijker is, ook de kans zal krijgen om mee te werken. Haalt Zaltbommel dan nu de commercie op de kabel?
2: Als wij de technische nieuwigheden waar we over spreken, als wij die willen toetsen op wenselijkheid, dus bruikbaarheid, dan zullen wij dat niet kunnen zonder het bedrijfsleven.
1: Alleen u haalt de commercie op de kabel.
2: U zegt commercie, ik kan het ook vertalen in werkgelegenheid.

0: Tijdens de vakbeurs Roka in februari 1982 draaide alles om een nieuwe ontwikkeling: scannen aan de kassa. Met behulp van streepjescodes en computers zouden supermarkten sneller en nauwkeuriger kunnen afrekenen. Voor veel bezoekers was het nog een futuristisch gezicht. Een kassière die boodschappen langs een elektronisch oog haalde, waarna automatisch de prijs verscheen. Computerverkopers voorspelden dat dit systeem binnen enkele jaren overal gebruikt zou worden.
1: Steeds vaker zie je op allerlei levensmiddelen deze streepjes staan. Nou, waarom die streepjes erop staan, dat weet ik eigenlijk niet. En daarom ben ik naar Leusden gegaan, naar een winkel, om dat eens even uit te vinden. Wat bent u eigenlijk aan het doen?
2: Ik doe helemaal niks. Het apparaat, die doet het, die werkt, die leest de streepjes. En die vertaalt in een computertaal wat het precies is. En dan komt het precies op de bon te staan. Ziet u maar. Ik hoef verder niks te doen. En de mevrouw kan precies zien wat ze gekocht heeft.
1: Is dat handig?
2: Ja, dat is erg handig. Aanslaan is niet erg, maar dit is veel makkelijker. Ik kan even met u een praatje maken ondertussen.
1: Maar het is toch niet zo moeilijk om aan te slaan?
2: Nee hoor, maar ik kan er nu niet meer vergissen. De prijs, weet ik, die hoef ik niet meer te weten. Die staat in het geheugen van de computer.
1: En wat is het voor makkelijks voor mij als ik klant ben?
2: Op de kassabon, kijkt u maar, komt precies te staan wat u gekocht heeft. U weet dat u bruine bonen heeft, appelmoes.
1: Ja, en ik hoef er nooit meer na te rekenen.
2: Nee hoor, de prijs is echt goed.
1: Wat de computer vergist.
2: Nee, dat kan niet meer.
1: Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel handig, maar waar ik woon is dat helemaal nog niet. Is deze winkel een uitzondering?
2: Nu nog wel, maar op de Roka in Utrecht, waar de levensmiddelenbeurs is, staan al deze apparaten tentoongespreid en die ontwikkeling gaat heel snel.
1: Dus daar komen allerlei levensmiddelenhandelaren en die zien dan ook deze apparaten. Dus binnenkort kan ik het ook wel in de buurt verwachten.
2: Denk het wel.
1: Ja? Ik ga eens kijken op die beurs. Ja. Fijn hoor dat u even met me mee wilde naar de Roka. Dus hier komen alle mensen die een winkel hebben om te kijken naar de nieuwste snufjes.
2: Ja, kijk maar, daar staat zo'n scanner die wij ook hebben.
1: Oh ja. Zeg, wat is nou eigenlijk het voordeel van zo'n scanner voor de winkeliers?
2: Nou, de voorraad die wordt alle minuut bijgehouden. Zijn de 10 pakken van een bepaald artikel verkocht, kunnen we dat opvragen.

Dat was het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We hoorden vandaag opnieuw muziek uit de tijd waarin cassettebandjes nog in de radio gingen en in de auto lagen. 1982 bracht ons grote hits, onvergetelijke artiesten, nieuws dat ons bezighield. Direct gaan we naar het radionieuws, maar blijf daarna zeker luisteren naar MFM Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: En een heel goede avond allemaal luisteraars. Blij dat u weer luistert naar Jazz on Sunday. Ja, we zijn al 30 jaar uw wekelijkse wegwijzer. Nationale jazz, internationale jazz en dat gewoon op uw eigen radiozender MFM Brabant. Tegenover mij, achter de knoppen en de schuifjes, Frank van der Vloed voor de techniek. We gaan meteen naar muziek.

Ik begon deze aflevering van Jazz on Sunday met een van de meest vreemde, maar ook wel een van de mooiste cd's die ik de laatste tijd heb toegestuurd gekregen. Het is de cd Blossom van Arel Besson en Lionel Suarez. Het zijn eigenlijk twee namen die mij tot een week of wat geleden eigenlijk niks zeiden. Maar die Franse trompetiste Arel Besson, dat is iemand met een behoorlijke staat van dienst. Ze won onder andere de Django Reinhardtprijs. Ze kreeg dit jaar de Victoire du Jazz, beste instrumentalist van het jaar van Frankrijk. En haar compagnon, Lionel Suarez, is ook gelauwerd op zijn instrument, de accordeon. Ja, het is natuurlijk een wat vreemde combinatie, hè? Trompet en accordeon. Maar ik vond hem wel erg mooi. U hoorde net het nummer Sans laisser l'adresse, zonder het adres achter te laten. Ik vind hem eigenlijk mooi genoeg, die cd, om nog één nummer aan u te laten horen. En dat wordt La Course.

La Course van R.L. Besson en Leonard Suarez. CD heet Blossom en ik vind hem erg mooi, absoluut. We gaan naar de Nederlands-Amerikaanse saxofonist Efrem Trujillo. Ja, die hoeft natuurlijk geen enkele introductie. Ploktones, Fravra Sound, New Collective Big Band en natuurlijk The Preacher Man, zijn meest recente band. Vorig jaar bracht hij Heroes uit, een hommage aan alle saxofonisten die hem tot voorbeeld waren. En dit jaar bracht hij een geweldig mooie cd uit, Three Part Harmony. Three Part, drie mensen. De Israëlische gitarist Eran Har-Even speelt erop mee en bassist Sven Schuster. En op deze cd geen spierballige toeter, maar mooie, ingetogen composities. Ik laat u er eentje horen, Seven Days Since.

7 Days Since met gitarist Eran Har-Even, Sven Schuster en Efrim Trujillo. Wist u trouwens dat Trujillo een aantal maanden enige tijd in Groningen heeft gewoond? Ja, ik wist het eigenlijk ook niet, maar dat is wel de reden dat hij gevraagd werd voor de formatie Martini Gray. En Martini Gray, Martini en Martini Tour in Groningen. Martini Gray zijn 5 muzikanten die een bijzondere band hebben met het noorden van het land. Drummer Ansel Kloosters, die was zelf geboren in Winschoten, die bracht ze bij elkaar. En wie zijn het dan? Trompetist Suzanne Veneman, zij komt uit Assen. Pianist Jo Zwart, Haaksbergen. Bassist Jeroen Vierdag, komt uit Haren. En Francine van Tuinen, de zangeres uit Oosterwolde. Ja, en natuurlijk die Efrim Trujillo. Weliswaar geboren in Lynwood, en dat is in de buurt van Los Angeles, maar toch via dat Groningse lijntje verbonden met die andere mannen en vrouw. Op de cd Country City, een mooie compositie van Suzanne Veneman, Old Roots. En dat is een herinnering aan haar jeugd in Westerbork.

Old Roots van Martini Gray. Formatie van vier mannen en twee vrouwen, muzikanten, die allemaal een linkje hebben met het noorden. Ik vond het een mooie compositie. Ik vind het trouwens een hele leuke cd. We gaan even naar iets heel anders. Want in aanloop naar Jazz in Juketown, een paar weken geleden, liet ik u een stuk horen van de cd Amity van de jonge Nijmeegse gitarist Jadi Peperzak. Inmiddels heeft die Peperzak het hartstikke druk. Hij staat met zijn formatie op allerlei verschillende festivals. En moet overal in het land moet hij optreden. De cd slaat goed aan, blijkbaar. Ik vind het reden genoeg om nogmaals een stuk van deze cd te draaien. En het wordt een stuk met een hele aparte titel. Want steeds als Peperzak bij de repetities een wijziging voorstelde of een verandering in opzet, dan kreeg hij van zijn medemuzikant te horen: ja, ja, ja, ja, ja. En dus noemde hij deze compositie maar zo: ja, ja.

0: Tijd voor de Jazz on Sunday jazzagenda.
1: Het is het einde van het seizoen. Ja, dat merk je heel duidelijk. Ga maar eens naar de Verkadefabriek. Ga maar naar de Groene Engel. Ga maar naar allerlei andere clubs. Het is allemaal september, september, september. Dus heel weinig te doen in deze regio. Toch heb ik één heel mooi concert voor u. En dan moet u wel rekening houden dat het erg vroeg begint. Zondag 21 juni, op Vaderdag. Nou, waar kun je je vader beter mee naartoe nemen? Om 7 uur, let op, 7 uur in Brebbel, Nijmegen. Wie speelt er dan? Niemand minder dan Philip Lassiter. En u kent Philip Lassiter, moet ik zeggen. Philip Lassiter. En u kent hem misschien als de voormalig leider en arrangeur van de Prince New Generation, New Power Generation. Hij produceerde ook Snarky Puppy. Hij heeft gewerkt met Erykah Badu. Heel veel anderen met een tienkoppige band. Dus eigenlijk een geweldig apart concert. Zondag 21 juni om 7 uur, let op, 7 uur in Brebbel, Nijmegen.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: In Nederland wordt op dit moment hele mooie, goede jazz gemaakt. Dat hoorde je al voor de jazzagenda. Maar ik kreeg ook hele mooie cd's binnen van buiten onze grenzen. Deze bijvoorbeeld. De Deense drummer Casper Tom hoorde de klarinetist Rudy Mahal in Berlijn spelen. Hij was meteen diep en diep onder de indruk. Hij had zijn vriend Richard Anderson over. Dat was een bassist en een beetje een spil in de Noorden jazz scene. Die haalde hij over om die Duitse basklarinetist maar eens uit te nodigen. En dat klikte onmiddellijk. Ze hadden een aantal gezamenlijke optredens en in 2025 werd de tijd rijp voor een cd. En dat werd de cd Monk & More. Mannen die geïnspireerd zijn door Thelonious Monk. En dat hoort u al vanaf de eerste noten van het nummer Brilliant Corners.

Brilliant Corners van de cd Monk & More. Ja, u hoorde het natuurlijk meteen. Dit was allemaal geïnspireerd door Thelonious Monk. Onthoud die naam. Monk & More, het is echt een mooie cd. De leider van dat kwartet was de bassist Richard Anderson. Richard Anderson die maakte ook deel uit van de formatie Umroen. En Umroen, dat zijn vier Denen. Allemaal gepokt en gemazeld in de jazzscene van Kopenhagen. Met z'n vieren hebben ze zich teruggetrokken op een klein eilandje, het Deense eiland Mun. In een soort afgelegen stal, een beetje verwarmd door een houtkachel. En daar gingen ze de cd Bringer of Light opnemen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou hem niet opzetten als mijn schoonouders komen gourmetten. Maar als die weg zijn en je hebt even een moment voor jezelf, nou, dan valt er heel wat te genieten op dit Bringer of Light. Luistert u dit maar eens. Blues voor Teitelbaum.

Blues for Teitelbaum van Omroem. Niet de meest makkelijke muziek, dat geef ik toe, maar ik vind het wel erg mooi en erg knap. We gaan naar een van de meest vernieuwende saxofonisten, een van de meest toonaangevende saxofonisten van dit moment, Mark Turner. Bij ICM bracht hij de cd Pattern Master in 2024 uit. 2024, maar ik kreeg hem eigenlijk pas van de week op mijn bureau. Het is een cd die je echt verschillende keren kunt draaien. En wat gebeurt er dan? Iedere keer kom je nieuwe dingen tegen. In het spel van de man op de voorgrond, Mark Turner en zijn trompetist Jason Palmer. Maar net zo goed in het spel van de mannen achter hen. En dat zijn bassist Joe Martin en vooral, moet je maar eens goed opluisteren dadelijk, vooral de drummer Jonathan Pinson. Van de cd laat ik u het openingsnummer en meteen de titelnummer horen, Pattern Master.

0: Saxofonist Mark Turner, trompetist Jason Palmer, bassist Joe Martin. En hebt u die drummer gehoord? Jonathan Pinson, geweldig. Roffeltje hier, tikje daar, breakje weer. Hij speelde prachtig om de mannen heen die voor hem zaten. Het kwam van de cd Pattern Master, nou heette het nummer ook Pattern Master. Ik kan hem u aanraden, die cd, hij is echt mooi. Ja, het is langzaam zeker gaan we in de richting van het einde van Jazz on Sunday. Jammer, we zouden eigenlijk 2 uur moeten hebben. Dan had ik u nog veel meer mooie nummers kunnen laten horen. Maar misschien komt het ook nog eens een keer zover. Je weet nooit. Ik ga deze uitzending beëindigen met een hele leuke cd van Omer Klein en de Poetics. Omer Klein is een Israëlische pianist die eigenlijk altijd gewerkt heeft in de klassieke trio-bezetting, maar nu een aantal mensen om zich heen gevraagd, met name blazers om zich heen gevraagd. Een van die blazers, dat is Tineke Posma. Zij bracht onlangs die cd Voy uit. Daar ga ik u de volgende keer iets van laten luisteren. Ook zo'n leuke cd. En hier speelt ze dan als een van de Poetics in de formatie Omer Klein en de Poetics. Klein werd in 1982 geboren in Israël. Begon eerst met keyboards. Verruilde die keyboards al gauw voor de piano. En natuurlijk, ja, eerst klassiek, dat moet bijna altijd. En uiteindelijk had hij daar genoeg van en ging hij naar de jazzbezetting over. Met de Poetics speelt hij voor de eerste keer in een tamelijk grote bezetting. Wie hoort u allemaal? Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want er zijn er echt zoveel. Maar ik vind natuurlijk Tineke Posma op saxofoon altijd leuk om dat te horen. U gaat luisteren dadelijk naar het nummer Zebra Dazzle. Maar ik ga eerst afscheid van u nemen, want we zijn aan het einde, ik zei het u al, van deze uitzending. Wij gaan dadelijk de studio hier verlaten. Mijn naam is Marcel Bouwman. Ik zocht de muziek voor u uit. En zoals elke zondag, Frank van der Vloed verzorgde de techniek voor u.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: En zo kunt u altijd horen wat wij allemaal uitgezonden hebben vandaag. Als u het nog eens keer rustig op uw dode gemak wilt naluisteren. Wij gaan er vandoor. Volgende week, zelfde tijd, 7 uur, zelfde zender, MFM Brabant, is er weer een aflevering van Jazz on Sunday. Frank en ik wensen u een heel plezierige avond. Wij gaan eruit met Zebra Dazzle van Omer Klein en de Poetics.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland een 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

yourself.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.